0: Liggen met mama.
1: Alleen, broer, de bedra.
0: Weekend, man. Weekend, man. Liggen met mama.
1: Jij bent verder, kom ik jou.
0: Weekend, man. Weekend, man. Liggen met mama.
1: Ik heb onze liefde moest als de markt te snappen. De ene is de moest met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med og
0: gi meg.